0: even stil, jongens. Kijk. Even voor de radio. Eerst jij, Gio.
1: Wat moet ik zeggen?
0: Je moet zeggen, voor het begin. Dit is Radio Klangendoen. Of zoiets dergelijks.
1: Dit is Radio Klangendoen.
0: En nou jij, Lotje. Zeg jij maar.
1: Jij.
0: Zeg radio.
1: Wat?
0: Radio. Zeg maar, radio.
1: Nee.
0: Klangendoen.
1: Klangendoen, Luisa.
0: Radio.
1: Wat?
0: Ja, nee. Zeg dan, radio. Zeg maar. Radio. Radio. Klangendoen. Zeg maar. Doetje. Zeg eens radio Klangendoen.
1: Radio.
0: Heel goed. Klang.
1: Klang.
0: Zeg dan. Klangen. Klang.
1: Kijk.
0: Ja.

Een Neowist Research Event. 3 december, Worm, Rotterdam. www.wormweb.nl

0: met dan druk.
1: Zet
2: op. Nee, nee, hier.
1: Even stil, jongens. Kijk. Even voor de radio. Eerst jij, Gio.
3: Wat moet ik zeggen?
1: Je moet zeggen, voor het begin, dit is Radio Klangendoom, of zoiets dergelijks.
3: Dit is Radio Klangendoom.
1: En nou jij, Lotje, zeg jij maar.
3: Jij.
1: Zeg radio.
3: Wat?
1: Radio. Zeg maar, radio.
3: Nee.
1: Klangendoom.
3: Klangendoom, Luisa.
1: Radio. Radio. Klangendoom. Zeg maar. Doetje. Zeg eens radio Klangendoom.
3: Radio.
1: Heel goed. Klang.
3: Klang.
1: Zeg dan. Klangen. Klang.
3: Kijk.

Jongens die naar buiten treden met een bente van blaadjes zijn er een heel stel die niks doen, maar zich wel punk noemen. Het enige wat punk aan ze is, is dat ze een rotzooi trappen. En dat noemen ze dan zich afzetten tegen de maatschappij. Als je ergens tegen wil afzetten, dan moet je dat wel gericht doen. Niet zo dat onschuldigen er de dupe van worden. Volgens mij betekent punk meer dan agressie en verveling. Het betekent ook het voor jezelf een beetje draaglijk maken in deze klote wereld. Deze maatschappij kun je niet meer verbeteren. Dat hebben die hippies en de provo's al geprobeerd. Laat je niet langer door anderen leven. We hebben niks te verliezen. Geen huis, geen baan, geen toekomst. Het wachten is op de neutronenbom die aan al deze misstanden een einde moet maken.

0: these.
1: Electronic Frequencies bij de Concertzender in samenwerking met STEM. Een verhaal van historische en hedendaagse trillingen in het elektroakoestische veld. Kijk voor meer informatie op www.concertzender.nl.

0: Electronic Frequencies bij de Concertzender in samenwerking met STEM. Een verhaal van historische en hedendaagse trillingen in het elektroakoestische veld. Kijk voor meer informatie op www.concertzender.nl.
1: Framework is a show consecrated to field recording and its use in composition. Field recording, phonography, the art of sound hunting. Open your ears and listen.

Goedenavond en welkom bij Dr. Klangenaar. Vanavond deel 2 van Loopool Presents The Field Recordings Project. U luistert naar Dr. Klangenaar op de Concertzaal. Vanavond deel 2 van Loopool Presents The Field Recordings Project. Voor speellijst en andere informatie verwijs ik u graag naar de website van de Concertzender. Dat is concertzender.nl. Voor meer informatie over de activiteiten van Klangendoem verwijs ik u graag naar de website.